kopp die hazuli. Vosmal ik weg zich bij nacht. Zeg wie du schlafst.